det så stille. Er det så stille. Glich naast je in het bed. En droom er over later. Mijn vingers plukken dekenbol. Ik was een vrouw. Glich naast je in het bed. En denk erover later, mijn mond beweegt, ik zeg jouw naam.